The Weeknd, van dit is Musdinaviek, Dancing in the Flame. Arno Costas before that with Another Universe. Will Young with Evergreen. Misschien nog om te komen van Michael Jackson. En onze eie Martin Bester samen met Ross Lehman. Maar voordat ons daar zo bij uitkomen, as I told you, I am the gift that keeps on giving vandaag.